0: Dat wij door verder in lag. Ik ben zo gemeld hier van de iemand anders ook.
1: Ik heb een visual naam, dear.

0: Maar dat is toch waar je is van toen jij je voortzag je zoon.
1: Dat hoor ik niet zo meer aan. Ik
2: vrees. Mr. Me, and I've had a note. You've cleared out the 22-9992.